Maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest

McLemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

0: De VOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de VOS.

De WOS dagstart voor vroege vogels. Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is de WOS dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk

0: mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
3: En op weg naar je werk. De

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: W.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Duiveland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinten spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzande komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinten speelt tegen Kwik. FC Schavenzande 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzande en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vandaag wordt het ongeveer 18 graden en het is een stuk koeler dan gisteren. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Fresh dagstart.
1: Fris wakker.
0: Dit is de WOS Dagstart.
2: Voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor vroege vogels.

0: Dit is de BOS Agenda. De film Pressure is te zien in bioscoop De Naald. In de uren voor D-Day probeert een Britse weerman de geallieerde legerleiding te overtuigen de invasie te verzetten, wetende dat een verkeerde weersvoorspelling het verlies van de oorlog kan betekenen. Op zaterdag 19 september wordt in Terheide door Cultuurmonsters en Dream Events het mini-festival Cultuurdromen georganiseerd. Met een podium, een culturele markt en diverse randactiviteiten belooft het een creatieve middag te worden. In Cinema Koningshof is de film Sjaan het Schaap, het beest van de boerderij, te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster. In De Naald is op zondag 20 september Ridder Ridder te zien, voor kids vanaf 4 jaar. Philip en Fiona willen een sprookje maken met een handleiding, een ridder en een draak, maar ze ontdekken al snel dat het veel leuker wordt als je de regels een klein beetje vergeet.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog.

0: Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Morgen, de regio is wakker. Nu jij nog. Daar gaan we weer. Dit is Wakker met Tim en Luc.

Đùa mà lệ. Goedemorgen, harde werkers. Good morning.

0: En we zijn er weer bij op je woensdagochtend. Welkom bij de Wakker met Tim en Luc ochtendshow. Hebben jullie goed geslapen? Ik in ieder geval wel. Jij, Tim?
1: Ja, ik ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, nou top. Hey, we hebben sinds kort, sinds gisteren hebben we onze WOS WhatsApp.
1: Woe!
0: Voor alle, voor alle sporters, fanatiekelingen, mensen die lekker vroeg op hun werk zijn of nu al wakker zijn en luisteren naar de ochtendshow.

0: Misschien wordt iemand wel helemaal afgemat op onze ochtendshow.
1: Zou best kunnen.
0: Je weet het niet.
1: Nee, zou best kunnen. Maar we willen graag weten wie er allemaal wakker is vandaag. Dus ga even naar de WOS WhatsApp. Dan kan je gewoon via onze Instagram kan je daar gewoon naartoe. Daar staat gewoon een knopje WhatsApp. En daar kan je op klikken en dan kom je er gelijk op. Dus laat even weten of je wakker bent. Stuur een emoji, stuur een filmpje, stuur een foto. Dat je al lekker wakker bent en lekker bezig bent. Dan gaan wij wat lekkere plaatjes voor jou draaien.
0: En nu, What a Life van Fisher.

0: Een hele goede morgen, regio Westland. Hey, wij hebben even heerlijk om te starten je ochtend met Fisher. En ik dacht, ik zoek even wat leuke dingetjes over en op. Want Fisher, zijn echte naam is namelijk Paul Nicholas Fisher. Bekend als, kortweg als Fisher. En wat leuk is om te vertellen, hij is dus vroeger professioneel surfer geweest. Hij begon ook, het begon ook meer als een grapje. Hij had een YouTube-kanaal opgezet. Dat heet Follow the Fish. En maakte knotsgekke lifestyle-vlogs over het surfen en feestleven. Met zijn track Losing It ging hij natuurlijk helemaal, zeg maar, door het dak. Ja. Hij heeft ook nog, zeg maar, één ding wat hij altijd doet op stage. Als je een van zijn live sets kijkt, dan is hij altijd aan het draaien met zijn handen. En hij gooit dan zijn handen in de lucht en dan gaat hij een soort van zo staan. Als je het een keer gezien hebt, dan weet je wat ik bedoel. Maar dat heeft dus een betekenis. Hier staat, zeg maar, draaiende gebaar met zijn hand, vlak bij zijn gezicht. Dit is zijn ultieme handelsmerk geworden voor omdraaien of losgaan. Wanneer, zeg maar, de bas daarin knalt.
1: Juist.
0: Nou, dat was even een leuk feitje over de artiest die je net hoorde. Tim, wat gaan we draaien?
1: Een leuke aanvraag. Nou, eerst, we hebben dadelijk nog Joy van Enjoy the Lifestyle voor een leuke voedingstip. Dus dat wordt ook wel weer interessant. Dat is om 8:15.
0: Dat is om 8:15, ja.
1: Kijk, Rian.
0: 8:15.
1: 8:15. Ja, oké. Gezellig. Goed. Dan gaan we nu door naar La Banda van Kaoma.

0: En ja, Luc kwam hier vanochtend de studio binnenstormen.
1: Ja.
0: We kwamen los van elkaar aan. En hij kwam met twee pakketjes in zeilfolie ingewikkeld aan. Ja. En toen zei hij, hey Tim, dit is misschien leuk om uit te leggen. Ik zat dit gisteren te maken en... En dit is gewoon gezond, lekker...
1: En makkelijk en snel.
0: En snel.
1: Ja, want ik kwam aanlopen met twee bananenbroodjes.
0: Bananenbroodjes?
1: Ja, bananenbrood.
0: Bananenbrood?
1: Bananenbrood. Dat vind jij lekker, want jij wilde hem al bijna opeten. Maar ik zeg, hey ja, Tim, wacht eens even. Want ik wilde eerst eens even uitleggen op deze sportieve woensdag.
0: Ik sta helemaal klaar, ik heb er zin in.
1: Dat ik eens even ga uitleggen wat ik gisteren gedaan heb. Want mijn vriendin en ik gingen even lekker bananenbroodje maken. Dit is dus hartstikke makkelijk en snel. Hey Tim, even wachten voordat je hem opeet.
0: Oh, sorry.
1: Want we gaan zo meteen de smaaktest doen. Het is dus gezond. Je doet het met, rijpe banaan doe je erin. Je doet een beetje, even kijken, wat doe je altijd in je shake, 's ochtends? Havermout doe je erin. Je kan er of meel of bloem in doen. Dan ben je eigenlijk al binnen 10 minuutjes of zo ben je al klaar. Zeg maar, dus het is best makkelijk
0: dan
1: allemaal.
0: Dan moet je het nog opbakken of zo? Of?
1: Nee, ja, dan doe je het inderdaad even... Nou, wij hebben er dan wat rood fruit in gedaan. En dan daarna kan je het mixen en zo. En alles bij elkaar doen. Je doet er nog even 3 eitjes bij. En dan doe je het door elkaar mixen. En dan doe je het in de oven. Ongeveer 40 tot 50 minuutjes. En dan moet je het even eruit halen en laten koelen.
0: Leuk. Nou, we gaan zo wel even bij Joy fact checken of dat ze het ook maakt.
1: Ja, en dan zometeen de smaaktest dan, hè? Jij hebt honger, toch?
0: Ja, ik heb al stiekem al een stukje op. Was goed, we gaan zo even testen.
1: Lekker.
0: Oké, lekker.
2: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan. Lekkere muziek. Leuke gasten. En een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van...

0: straks hier in de studio hebben we weer een release raider en een tip van Flip. En vandaag komt iemand langs in de studio. Hij heet Owen en hij is van het armpje drukken in het Westland.
1: Welke mooie klanken van toen
2: komen er uit de jukebox.
3: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Bax.
4: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Duiveland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinten spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzande komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinten speelt tegen Kwik. FC Schavenzande 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzande en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vandaag wordt het ongeveer 18 graden en het is een stuk koeler dan gisteren. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
3: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Afgelopen zaterdag is natuurlijk de open dag. En ik heb hier ook wat, ja, wat leuke berichtjes hierover.
1: Ja, want mensen die, die konden de groetjes doen. Ja. En er zijn ook twee hele schattige kindjes die de groetjes gingen doen.
0: Ja, oké, ik ga het even laten horen. Ja.
2: De groeten aan Mandy.
3: Wat?
2: Die werkt hier. Doe de groeten aan mijn vader.
3: Liefde Eentje!
2: Ja!
4: Wij doen de groetjes aan papa. Want papa is thuis aan het voetballen,
0: ja,
4: toch?
0: Ja, en zo ging het nog maar door.
5: Hallo, ik doe groetjes aan onze zoon.
0: Was Arjan. Fantastisch. Hé, hey, Luc, wij hebben een aanvraag binnen, hè?
1: Ja, ja, klopt. We hebben een aanvraag binnen van Pieter. Die is ook weer lekker opgestaan en is alweer aan het knallen op zijn werk. En dat was van Swedish House Mafia. En met als titel One.

0: Release Radar. Release Radar. De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld. Helemaal oud.
1: Ja, we hebben nu... Je hoorde vanochtend al Free Your Mind van Prospa en Cloné. Maar Cloné heeft weer een nieuwe track uitgebracht. Ook gelijk wat achtergrondinformatie. Deze is dus vorig weekend uitgekomen. Get Up and Dance heet de track. Leuke detail. Cloné heeft deze plaat samengemaakt met een Nederlandse Frankie Rizzardo. Ja, Frankie Rizzardo is Nederlands. De track werd deze zomer al volop getest, zelfs in Ibiza gedraaid. En sinds vorige week is die eindelijk officieel uit. En met een titel als Get Up and Dance kunnen we hem natuurlijk moeilijk laten draaien in een kunnen we hem natuurlijk goed draaien in deze ochtendshow.
2: Ja.
1: Dus ben je nog niet helemaal

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Het zijn Verschuren met het NOS Journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale

0: tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Morgen!
3: De regio is wakker.
2: Nu jij nog.
3: Daar gaan we weer.
2: Dit is Wakker met Tim.

0: Maar Luc, we hebben een gast, die is nu hier. En ja, geef me even een tip van de sluier. Wie gaan we zo spreken?
1: Ja, we gaan zo meteen spreken met Owen. Hij is van Grip Kings.

0: En dat heeft te maken met internationaal en nationaal armpje drukken.
1: Juist.
0: Oké, doen we even snel een plaat tussendoor en dan spreken we hem zo.
1: Ja.
0: Hoort dan.

0: Ja, dames en heren. We hebben vandaag Owen in de studio van Grip Kings uit Naaldwijk. En hij doet een sport die je misschien wel kent van vroeger. Dat je samen met je vrienden ging armpje drukken, kijken wie het sterkste was. Maar dit wordt op serieus niveau net even anders aangepakt. Owen, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Dankjewel dat ik er mag zijn hier zo.
0: Ben je lekker opgestaan?
1: Ik ben top opgestaan, ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Nou, heerlijk. Doe je dan 's ochtends ook een bakkie of doe jij iets anders in de ochtend?
1: Even lekker bak koffie, zeker weten.
0: Ja?
1: Die gaat er wel.
0: Oké, heerlijk. Nou, dat doen wij ook hier. Net even voor 7 uur, dan doen we nog even een bakkie en dan gaan we van start. Hey, Owen.
1: Ja.
0: Voor de mensen die jou nog niet kennen, stel je even voor en wat doe je?
1: Ik ben Owen van huis, 26 jaar oud.
0: Ja.
1: In Honselsdijk woon ik. De club zit in Naaldwijk. En ja, ik ben een sportieve gast eigenlijk. En dat kort.
0: Ja, voor iedereen die denkt armpje worstelen is gewoon twee handen vastpakken en zo hard mogelijk duwen. Hoe zie jij dat? Wat houdt de sport zeg maar echt in?
1: Dat is het een beetje in de volksmond inderdaad. Hè?
0: Ja.
1: Het armpje drukken. Op professioneel niveau noemen wij dat armworstelen.
0: Ja.
1: We hebben een Nederlandse bond en een NLAB. En ja, weet je, buiten de kroeg als het ware leeft het echt. In Nederland is het echt opkomend. We hebben een mooie club van 30 leden hier in Naaldwijk. En het is een hele technische sport. Een hele technische sport is het. Dus
0: ja.
1: Het is niet even 1, 2, 3
0: het
1: drukken.
0: Het is niet even met elkaar zowat je arm breken. En,
1: dat is waar iedereen bang voor is altijd.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat zie je wel eens op social media van die vieze filmpjes. Dat er even wat fout gaat, weet je wel, met armpje worstelen.
1: En gelukkig is dat te voorkomen.
0: Ja.
1: Je merkt zeg maar, bij ons op de club doen we een hele uitgebreide veiligheidsinstructie. Zodat je dus jezelf veilig houdt. Veiligheid staat op nummer 1 en daarna komt alles wat daarbij hoort kijken. Dus techniek, kracht, snelheid, dat komt daarna dan allemaal bekijken. Maar eerst zijn we echt ruim een uur bezig met die veiligheidsinstructies.
0: Ja.
1: Zodat je dus niet je arm breekt.
0: Nee, ja, snap ik. Hey, en even terug, want hoe ben je hier ingerold?
1: Dat is wel een leuk verhaal. Samen bij een vriend thuis was ik met wat vrienden. En hij zei tegen mij, Kevin heet de jongen.
0: Ja.
1: En die zegt tegen mij van, joh, kom, we gaan even armpje drukken. Weet je, nou wij dus aan die tafel daar zo armpje drukken. Weet je, al lachen. En ik denk, jongen, weet je wel. Dat was nog best moeilijk, weet je wel. Ik kon net aan winnen, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, hier moet ik eens even

0: beetje goed naar gaan kijken hoe dat nou werkt.
1: Ja.
0: Zodoende de topatleten gaan opzoeken online, filmpjes kijken, dat soort dingen. En toen eigenlijk erachter gekomen dat er helemaal niemand in de buurt zit die dit doet.
1: Nee.
0: En toen dacht ik, laten we dit zelf gaan doen.
1: Ja.
0: Dus ja, toen bij
1: daar beginnen altijd de mooiste ideeën. Ja, van, ik ben ergens naar op zoek, ik kan het niet vinden, dus ik doe het lekker zelf.
0: Ja,
1: precies. Ik begin lekker zelf met iets. Oké, okay, en jullie hebben Grip Kings in Naaldwijk. Wat doen jullie daar en wie trainen daar?
0: We trainen daar op elke zaterdag om 14:30 tot 16:30 zeg maar ongeveer plus minus. Eigenlijk van allerlei verschillende leeftijden. We hebben mannen, vrouwen, jongens. We hebben nog geen jonge dames zeg maar. Maar ja, onze jongste atleet is die 16. En heeft heel veel potentieel trouwens ook.
1: Leuk, ja.
0: En ook 50 plus, zeg maar. En je zou denken, het is echt één grote testosteronbom. Maar het is een hele gemoedelijke sfeer bij ons op de club. We willen dat jij ook de sport snapt. Dus het is niet alleen maar kijken hoe goed ik ben en ik ga je verslaan.
1: Nee, precies.
0: Je bent echt samen aan het leren. En dat maakt het ook leuk.
1: Leuk. Hey, even kijken. Kan iemand die zeg maar nog nooit heeft gearmworsteld gewoon een keer bij jullie binnenstappen?
0: 100%, ja.
1: Ja?
0: 100%.
1: En zou jullie dat dan op die zaterdag dan bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker.
1: Leuk.
0: We zijn ook, ik ben bezig met woensdagen. We gaan tegenover het gemeentehuis gaan we op de woensdagavond gaan we trainen. Omdat er bij Sportal de Pijl, waar we dus zitten in Naaldwijk, is er op dit moment nog geen plek op de woensdag. Dus we gaan het eventjes naar buiten bewegen eigenlijk als het ware. En hopelijk komt er dan een plekje vrij en dan kunnen we ook de tweede dag op de woensdag gaan trainen.
1: Leuk. Hey, jij hebt ook wat meegenomen, maar laten we dat zo meteen laten zien.
0: Dat is goed.
1: Voor de mensen die meekijken live, hij gaat zo meteen echt iets heel moois laten zien. Het glimt
2: echt
1: helemaal.
2: Super professioneel allemaal dit.
1: Super gaaf. Dan eventjes voordat we naar even een plaat gaan en dadelijk het nieuws. Als Tim en ik tegen elkaar zouden armpje worstelen, waar zou jij dan als eerst naar kijken om te voorspellen wie er wint?
0: De houding. De houding, ja. En de beweging die je als eerste maakt eigenlijk.
1: En dat is dat dan de houding zeg maar van je arm of je hele lichaam?
0: En je hele lichaam, ja. Maar armworsten doe je met je hele lichaam.
1: Juist, oké. Okay. Nou, spannend. Tim, misschien...
2: Kondig hem nog even één keer af.
1: Oké, okay. Nou ja, dit was Owen. Owen van Grip Kings, welkom in de studio. En we gaan dadelijk door met nog een paar vragen. Maar eerst een goede plaat.

0: Ja, Glastenbouw Nederland slaat alarm over de kabinetsplannen voor bloemen, planten en energie. Uit het belastingplan bleek gisteren dat bloemen en planten vanaf 1 januari 2028 onder het hoge btw-tarief moeten vallen. En volgens de brancheorganisatie worden die producten daardoor duurder en worden ondernemers in de hele keten geraakt. Ook maakt de sector zich zorgen over stijgende energiekosten. Het kabinet wil de glastuinbouw onder een Europees systeem voor CO2-uitstoot brengen en stelt extra eisen aan het gebruik van groen gas. Glastuinbouw Nederland vreest dat de energierekening voor telers daardoor te hoog wordt. De sector vindt de voorgestelde compensatie onvoldoende. En het Hoogheemraadschap van Delfland die wil duizenden extra vangnetten aanschaffen voor Amerikaanse rivierkreeften. Delfland heeft nu ongeveer 2000 netten en wil dat aantal uitbreiden naar ongeveer 8000. En daarmee moet in het voorjaar van 2027 op grote schaal worden begonnen met het wegvangen van de kreeften.
1: Hou je een beetje van kreeften, Maudouin?
0: Ja, dat is heerlijk op je bordje.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Ook rivierkreeft?
0: Ja, die zijn ook lekker, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die kan je dus gewoon eten. Want sportvissers die gaan ze zo meteen wegvangen.
1: Oh ja.
0: En dan komen ze inderdaad in de restaurants en in de keten, voedselketen terecht.
1: Oh, dus nou, korting denk ik op alle rivierkreeften.
0: Ja, de Amerikaanse rivierkreeft die veroorzaakt schade aan sloten en andere watergangen en plant zich heel snel voort. Ook nog wat weer, toch?
1: Ja, en het weer.
0: Vandaag krijgen we dus een wisselvallige dag. Het is nu 15 graden en vanmiddag wordt het zo'n 18 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En vanavond blijft een bui mogelijk en koelt het af naar 14 graden.
1: Oké, dank je, Boudewijn. Dit was top. En je ziet wel dat het wel wat kouder gaat worden nu.
0: Ja, zeker, ja. Schaatsen kunnen het vet.
1: Ja, goed. Oké, ik ben benieuwd of we kunnen schaatsen dit jaar. Dadelijk gaan we weer door met ons gesprek. Maar nu eerst Pump Up The Jam.

0: Kylie Minogue. Ik moet even die uitspraken oefenen hoor, jongens.
1: Kylie Minogue.
0: Kylie Minogue?
1: Ja.
0: Ah, dankjewel. Boudewijn, bedankt. Boudewijn is hier voor het nieuws. Dames en heren, het is Boudewijn met het nieuws.
2: Nieuwsupdate.

0: We zijn weer terug met Owen.
1: Ja toch, we zijn er weer.
0: Owen, voor de mensen die net intunen. Ja. Heel even kort terugkijkend op net. Owen is zeg maar eigenlijk specialist in het armworstelen.
1: Klopt. Ja. Derde van Nederland, minder 100 kilo.
0: Hey, kijk eens aan.
1: Met de linkerarm trouwens.
0: Ja, linkerarm. Ja, oké. Nou ja, maar ben je ook links met schrijven?
1: Nee, ik ben rechts.
0: Maar waarom, waarom doe je dan links?
1: Ik armworstel met allebei de handen.
0: Ja.
1: Maar mijn linkerarm is ietsjes groter ook. En er zit gewoon meer pk's in die linkerarm.
0: Ja, is meer dus power.
1: Ja.
0: Oké. Hey, ook wel even leuk om te vertellen. Je vliegt aanstaande zaterdag naar een toernooi.
1: Klopt.
0: Wat ga je, waar ga je naartoe en wat is daar te vinden?
1: Ik vlieg naar Zwitserland toe. Daar is de Swiss Open. Daar komen atleten van heel Europa komen daarop af. 500 man hebben vorig jaar meegedaan in die competitie. Het is eigenlijk een soort toernooi waar je ook gescout kan worden voor East versus West. Dat zie je hier op mijn t-shirt. Dit is de league die er... dit is eigenlijk de pinnacle of armwrestling, zoals ze dat noemen.
0: Precies.
1: Hier wil je echt armworstelen. Maar dit is echt het hoogste niveau wat er is.
0: Gaaf.
1: Maar
0: die werden ze al een keer gedaan? Of,
1: Nee, helaas niet. Dit helaas
0: is
1: niet.
0: Manifestatie.
1: Ja, manifestatie, ja, inderdaad.
0: Ja, juist.
1: Ja, nee,
0: ga maar even voor de camera halen.
1: Ja, doe maar. Ik weet niet waar die...
0: Hij is nu daar. Hij is
1: doe
0: daar,
1: hem zo. Ja. Hier zo. East versus West armwrestling. Ja, dat is
0: juist. Voor de mensen op tv, ik kan het nu zien.
1: Nee, maar dat ik ga dus naar Zwitserland toe voor de Swiss Open.
0: Ja.
1: Ik doe mee met min 105 kilo. Dus ik ben de afgelopen weken af aan het vallen.
0: Ja.
1: Vanochtend ook 103,8. Dus dat zit ruim binnen de marges.
0: Ja, zit eronder, dus dat is top. Oké, hey, je vertelde net ook toen we even hier een korte gesprek hadden over dat je soms ook dingen doet met content en zo. Voor bijvoorbeeld Cosso Nutrition.
1: Klopt, ja.
0: Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, ik ben sinds nu ongeveer een jaar atleet voor Cosso Nutrition. Eigenlijk het team aangesproken op een beurs.
0: Ja.
1: En van het een kwam het ander. Atletendag meegedraaid. Op de FIBO gestaan. Samen met het team Cosso.
0: Leuk.
1: En daar ook dus gearmworsteld. Wat was super leuk eigenlijk.
0: Gaaf.
1: Dus we hebben vanmiddag ook nog een toffe videoshoot, dus er komt een toffe commercial aan, maar daar kan ik nog niks over zeggen.
0: Nee. Je hebt het script al ontvangen en jij zegt het wordt lachen.
1: Het wordt lachen inderdaad.
0: Het wordt lachen, oké, leuk.
2: Ja. Hey, die bokaal man, die ligt hier nou op tafel.
1: Ja, dat moet je niet even laten zien.
2: Ja. Nou, laat maar even zien.
1: Ik deze camera doen, die achter mij?
0: Ja, hij is nu, even kijken.
2: Ja, hij switcht nou weer over. Hij switcht nou naar mij, want ik ben aan het praten natuurlijk.
1: Oh, welke moet ik dan hebben, deze? Zeg jij eens wat?
0: Nu die links daar.
1: Ja, dit is dus een belt voor het armworstelen. Die heb je dus ook op hoog niveau. Hij kan wel tegen een stootje.
0: Ja.
1: Dit is een sample voor onze club. Omdat we van die clubtoernooien willen gaan doen. En dan eigenlijk uiteindelijk per gewichtsklasse.
0: Ja.
1: Maar dat, voor nu is het een sample en het is leuk. En één iemand op de club zal deze winnen tijdens het toernooi.
0: Leuk. Oké. En dat toernooi is zeg maar zaterdag of die ga je dus nog organiseren?
1: Die gaan we dus zelf organiseren.
0: Ja.
1: Met eigenlijk iedereen die op onze club meetraint, gaan we dit doen eigenlijk.
0: Dus. Leuk. En voor de rest van het jaar of dingen, zijn er nog mooie... mooie dingen die eraan zitten te komen?
1: Zeker. Na de Swiss Open hebben we in Hongarije East vs West 27. We hebben deze East vs West 26 is vorige week geweest in China. Dus het is inmiddels overgenomen, het bedrijf, door een Amerikaanse organisatie. En dat heeft echt de sport ten goede gedaan. Want we krijgen nu bijna elke twee maanden dus zo'n evenement. En eerst was het één keer of twee, drie keer in een jaar.
0: Ja.
1: Dus de sport krijgt echt aandacht.
0: Okay,
1: ze zijn bezig ook met grote zenders, zeg maar, om daarop

0: te vertonen. Bijvoorbeeld, heet het voor mij Dazn bijvoorbeeld. Zulke soort zenders waar je de sport op kan kijken. Daar zijn ze dus ook mee bezig.
1: Ja.
0: Dus ja, Hongarije 27. Daar ga ik ook naartoe trouwens.
2: Oké. Okay. Oké, nou en voor zeg maar de mensen die nu aan het luisteren zijn en die dit een keer willen proberen. Waar kunnen deze mensen Grip Kings vinden en om een keer te komen trainen?
0: Jullie kunnen via Instagram naar GripKingsNL een berichtje sturen. Dan zal ik daarop reageren. Of naar Sportal de Pijl toe komen, want daar trainen we elke zaterdag om 13:30. En we trainen binnenkort ook op de woensdagen om 7:00. Dus die tijden die... Die kan je langskomen.
2: Oké. En dan nog één, even kijken. Even een contentvraag. Owen, voordat je weggaat, moeten we eigenlijk één ding testen.
0: Ja, jij wil even armverdrukken eigenlijk.
2: Wie van Tim en Huuk heeft volgens jou de meeste potentie om armworstelaar te worden?
0: Dan moet ik eigenlijk even jullie setup voelen, zeg maar, met de hand. Dan kan ik daar wat meer over zeggen, denk ik.
2: Oké. Nou, wij gaan hier even testen. Owen, voor nu, mega bedankt dat jij langs wilde komen.
0: 100%.
2: En super gaaf wat je aan het doen bent. Voor de mensen die inderdaad luisteren, stuur hem even een DM'tje. Wij gooien hem nog even op de story. En dan gaan we voor vandaag weer lekker door. Breek de week. Mega. Nou, bedankt Owen.
0: Ja, jullie bedankt. Ik vond het super tof om langs te komen.
2: Mega. Dan hebben we nu daar een bijpassend plaatje voor Push the Power van de Sky Brothers. Hatsa.

0: Zo, wat een les.
1: Wat een les.
2: Hey, nou, wij hebben dus even getest. Owen?
0: Ja, dit is toch Tim?
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Nou, degene die de sterkste pols heeft van ons twee is Tim. Dus Tim, lekker gedaan.
0: Yes.
2: Ik nog even. Hoe kan ik mijn pols trainen eigenlijk? Is daar nog iets voor?
0: Daar zijn heel veel oefeningen voor. Ja, het makkelijkste zou ik zeggen. Ja, wat kan je doen? We noemen dat de riser oefening, zeg maar. Dat is dit. Echt
2: ja.
0: Puur, het lijkt een beetje op een soort bicep hammer curl.
2: Ja.
0: Maar dan voor je pols. En dan eigenlijk ook nog naar binnen. Dus ja, je doet wel eens deze. Dit zijn de hele simpele.
2: Ja, ja.
0: Dat is eigenlijk het simpelste, denk ik.
2: Oké, nou leuk. Ja. Dan ga ik dat nog even oefenen.
0: Maar tijdens een echte wedstrijd kan het heel anders lopen. Hè. Je kan een sterke pols hebben en nog steeds verliezen.
2: Ja,
0: dus dat is misschien
2: zeker,
0: voor jou weer
2: ja,
0: wat hoop.
2: Ja, hoop voor mij, jongens.
1: Lekker, Luc.
2: Oké, Tim, wat gaan we doen?
1: Oké, we gaan naar Finally.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
6: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
5: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
7: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
5: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Oh.

0: Hele goede morgen, regio.
1: Wij zijn wakker. En dat betekent ook dat Joy van Enjoy the Lifestyle ook wakker is. Zij heeft weer een hele leuke voedingstip voor vandaag. Dus ja, Joy, we hebben jou weer openstaan. Joy!
2: Hallo!
1: Hallo, hoi. Goedemorgen. Hele goede morgen. Ben je weer lekker opgestaan vandaag?
2: Zeker.
1: Mooi zo. Ja. Heel goed. Oké. Ja, wij ook. Heerlijk eigenlijk. Ik heb een heerlijk dag geslapen.
3: Ja, al een lekker bananenbroodje op.
1: Ja, bananenbroodje. Joy, doe jij ook wel eens bananenbrood eten of maken?
2: Ja, zeker. Lekker.
1: Ja? Wat is dat? Wat heb jij daarover te vertellen? Is dat goed? Is dat gezond? Is dat niet gezond?
2: Ja, ligt er natuurlijk een beetje aan hoe je het maakt. Maar in principe... Als je het zelf maakt en er geen extra suiker in gooit, dan is het in principe gezond.
1: Oké, nou.
3: Heerlijk.
1: Ja. Heerlijk, lekker.
2: Ja.
1: En jij hebt zoals elke week weer een voedingstip voor ons. Wij zijn benieuwd.
2: Oké, nou, ik ben benieuwd of jullie dit weten.
1: Oké.
2: Wisten jullie dat de volgorde waarin je eet invloed heeft op je bloedsuikerspiegel?
1: Nou, ik weet wel dat als je bijvoorbeeld in het eerste in de ochtend, als je dan een bakje gelijk zonder dat je iets op hebt, inneemt, dat het dan niet helemaal goed is voor je lichaam.
2: Ja.
1: Dat weet ik wel.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar voor de rest?
2: Met je bloedsuikerspiegel is het dus zo, als je eerst iets van suiker eet, dus eigenlijk koolhydraten, dan stijgt je bloedsuikerspiegel. En als je dus eerst iets van eiwit of vetten eet, dan stijgt je bloedsuikerspiegel minder snel.
1: Oké.
3: Ja, dus stel ik heb nu een avondeten, zeg maar, een AVG'tje voor mijn neus. Hoe moet ik hem dan eten?
2: Ja, nou ja, je vlees is natuurlijk vaak eiwitten.
1: Ja.
2: En je groenten zijn veel vezels. Dus stel je, als je dat als eerst zou eten en dan als laatste je aardappels bijvoorbeeld, dan stijgt je bloedsuikerspiegel dus minder snel.
1: Oké. Ja.
3: Oké, dat is wel een goede tip.
1: Dat is zeker een goede tip.
3: Dus zeg maar, als je dan daarna nog moet trainen, zeg maar, wat zou je dan voorstellen?
2: Ja, eigenlijk wel hetzelfde, denk ik.
3: Ja, dus dan eindigen met je aardappels.
2: Ja, maar wel is het ook zo dat als je dus die drie combinaties hebt, dus eiwitten, vetten of vezels en koolhydraten, zeg maar.
3: Ja.
2: Als je die als combinatie eet, dan stijgt de bloedsuikerspiegel dus ook minder snel.
3: Oké.
2: Dus als je bijvoorbeeld als tussendoortje een appel alleen eet, dat zijn koolhydraten, dan stijgt je bloedsuikerspiegel sneller dan dat je bijvoorbeeld een handje nootjes naast eet.
3: Oh ja. Oké. Okay. Ja, dus in principe is dus een lekker prakkie voordat je gaat trainen is niet erg.
1: Nee.
2: Nee, zeker niet.
3: Nou, mooi. Oké, dus voor de mensen die luisteren, een goede afwisseling is dus, kan dus een hele goede combi zijn. En anders uitkijken met als eerst je koolhydraten naar binnen werken.
2: Ja.
3: Leuk.
1: Oké, leuk. Nou, Joy, dankjewel voor deze super goede gecombineerde tip. En dan wensen we jou een hele goede, super mega dag.
2: Ja, jullie ook, dank je.
1: Dankjewel. Doei, Joy.
2: Doei.
1: Doei.

0: Oké. Dan nog even ander sportnieuws. Want hebben jullie het nieuws gezien over zeg maar die Hyrox-atleet die zichzelf heeft ondergepoept tijdens een wedstrijd? Ja, het is goor, maar ik heb de video's gezien en het leek er wel op dat ze echt, zeg maar, het boerde er gewoon niet. Ze ging gewoon door. Want ze heeft, zeg maar, namelijk ook de wereldkampioenschap gewonnen. Zaterdag in het Chinese Peking, waar ze haar wedstrijd deed tegen, ja. Dus dat is, het is best wel bijzonder nieuws, maar... er zijn dus best wel verschillende meningen hierover. De een zegt, ja, dit kan echt niet. En de ander zegt, als sportfanaat, ja, dit is wel echt doorzetten. Ze heeft gewonnen, ze heeft de wereldkampioenschap nu genomen. Dus ja, wat vind jij ervan, Tim?
1: Ja, ik vind het... Ja, ik weet niet of ik door zou gaan. Maar ik betrek het dan gelijk op mezelf. Ik weet niet wat de luisteraars hiervan vindt, maar... laat dan eens even weten op de WhatsApp, want ik ben wel erg benieuwd wat iedereen ervan vindt. Maar ja, ik...
0: Wat zou je doen? Stoppen of doorgaan?
1: Ja, ik zou
0: Zet
1: gewoon
0: hem
1: zeggen...
0: even op de WhatsApp. Stoppen of doorgaan?
1: Ja, stoppen of doorgaan. Maar ik zou gewoon zeggen, yo team, gooi even een tuinslang over me heen en dan gaan we gewoon door.
0: Juist.
1: Weet je wat, dan ben ik wel in ieder geval gewoon een beetje schoon en de rest schrijven ze later wel op. Dus ik zou wel doorgaan.
0: Ja, ik zou ook zeggen, misschien als je in die race bent en je bent zo emotioneel betrokken bij het feit dat je gaat winnen,

0: ja, dan zou ik misschien ook wel doorlopen.
1: Ja.
0: Dus dat is even ons verhaal. Mocht je het verder willen lezen, ik zet even een linkje op het verhaal van ons op Instagram. Dan kan je het lezen. En anders dan stuur even over de app stoppen of doorgaan.
1: Inderdaad. Nu verder met Shine van Hugo en David Guetta.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.

0: nieuwsupdate.
1: Goedemorgen, heren. Allereerst even een vraagje aan jullie. Kopen jullie wel zo'n bloemetje voor jullie vriendin?
2: Ja, maar weinig. Veel te weinig. Ja.
1: Dan heb ik eigenlijk slecht nieuws voor jullie. Nee. Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over de kabinetsplannen. Bloemen en planten vallen vanaf 2028 onder het hoge btw-tarief. Volgens de sector worden die daardoor duurder. Ja, dat is niet zo...
2: Deze week nog even een bloemetje halen voor mijn schatje.
1: Nee, even snel.
2: Dat is niet best. 2028 gaat die in, maar dat is natuurlijk wel gewoon we echt... eigenlijk wel groot nieuws.
1: Ja, komend jaar even extra bloemjes halen, hoef je het in 2028 wat minder te doen.
2: Inderdaad, compenseert weer.
1: Ook vreest de glastuinbouw voor hogere energiekosten door nieuwe klimaatregels. De brancheorganisatie vindt de aangekondigde compensatie onvoldoende. En het OGM-raadschap van Delfland wil duizenden extra vangnetten kopen voor Amerikaanse rivierkreeften. In het voorjaar van 2027 moet op grote schaal worden begonnen met de vangst. Ik hoorde jullie vorige uur net met Boudewijn even praten. Jullie houden wel van een kreeftje volgens mij, of niet?
2: Nee, Boudewijn houden heel erg van kreeftjes. Is het wel lekker? Nou, ik vind het ook wel lekker, maar ik eet het niet zo vaak.
1: Nou ja, ik heb het nog nooit op, maar ik denk binnenkort even proberen, want er zijn heel veel. Dus,
2: overschot. Ja. Overschot, dus de prijs gaat omlaag. Je kan lekkere kreeftjes eten.

0: Binnenkort goedkoper in de supermarkt. De kreeften veroorzaken schade aan sloten en planten zich snel voort. Delfland wil op ongeveer 170 locaties fuiken plaatsen. Onder meer in het Westland en Midden-Delfland. Ja, nou wat ik zeg. Binnenkort worden ze wat goedkoper in de supermarkt, denk ik. Want ja, er is een overschot.
1: Ja.
0: Dan krijgen jullie nog het weer. Vandaag krijgen we een wisselvallige dag. Het is nu zo'n 15 graden. En er kan al wat regen vallen. Ook later op de dag blijft er kans op buien. Maar tussendoor kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En in de avond blijft een bui mogelijk en koelt het af naar zo'n 14 graden.
1: Oké, nou... Ja, we zeiden net al tegen Boudewijn, het gaat een beetje beginnen,
0: ja,
1: het, het winterweer.
0: Ik heb een shirt aan met een trui eroverheen en mijn bodywarmer aan op de fiets.
1: Ja,
0: en,
1: maar wel een bloemetje.
0: Ja, wel een bloemetje. Ja.
1: Even promoten die bloemen. Ja.
2: Kom op.
1: Jongens, kom op. Even deze week bloemetje voor je vriendin. Ga ik het zelf ook even doen.
0: Of inderdaad. Voor je vriend, hè?
1: Ja, of voor je vriend. Kan mag ook, ja. Nou, bedankt Mees met
0: het
1: nieuws.
0: Geen dank, jongens. Geen dank.
3: Je geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
4: Lekker de zomer door met de WOS.
1: En hier alvast een voorproefje van wat er misschien gebeurt als nadat je het bloemetje gegeven hebt.

0: van Flip.
1: Ja, je hoort het goed. Het is tijd voor de tip van Flip. En vandaag, Tim, hebben wij weer een hele goede tip.
2: Spannend.
1: Oké, ben jij wel eens... jij bent vast wel eens aan het koken. En gebruik je dan ook wel eens de airfryer?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, vaak voor zoete aardappels. Dat vind ik heerlijk.
1: Juist. Hey, en als je die nou een paar keer gebruikt hebt, hè?
2: Mm-hmm.
1: Dan blijven natuurlijk een beetje vetjes, een beetje dingetjes achter zitten. En,
2: Ja.
1: Als je dat niet schoonmaakt, dan is dat weer een beetje onhygiënisch.
2: Ja.
1: En als we dan toch over lifestyle hebben, dan wil je toch graag dat dingen schoon blijven en goed verzorgd.
2: Zeker.
1: Daar heb ik vandaag een tip voor.
2: Nou, kom maar op.
1: Nooit meer worstelen met die vette airfryer.
2: Armpje worstelen.
1: Nee,
2: worstelen.
1: Airfryer worstelen.
2: Oké. Okay.
1: Nou. Zo maak je het mandje echt goed schoon. Nieuwe tip. Komt-ie. Heb je te maken met een hardnekkige aangekoekte etensresten enzovoort in je airfryer? Ga dan absoluut niet in de weer met schuursponsjes of staalwol of zo. Maar vul het mandje simpelweg met warm water en een flinke scheut vetoplosbare afwasmiddel. Zoals een Dreft Platinum. Zie je wel eens in de winkel staan, Dreft Platinum, allemaal coole reclames en zo.
2: Ja.
1: Gebruik die en laat dit 10 tot 15 minuten weken. De restjes glijden er daarna bijna vanzelf vanaf.
2: Fantastisch.
1: Ja, toch?
2: Goeie tip.
1: Dus, nou ja, voor iedereen die lekker de airfryer aan hebt staan de hele week. Dit is een goede tip om hem lekker schoon te houden.
2: Ja.
1: Dreft Platinum.
2: Wat vind jij lekker in die airfryer?
1: Ja, ik vind zoete aardappel ook lekker.
2: Ja?
1: Ja.
2: En in het weekend bak je er nog een beetje bitterballetjes of lekker?
1: Ja, een bitterballetje kan er wel in, ja. En frikandelletjes, mini-frikandelletjes. En weet je wat ik ook lekker vind?
2: Nee.
1: Kip nuggets.
2: Nuggets,
1: ja.
2: Vind je ze dan lekkerder bij de McDonald's of uit de airfryer zelf?
1: Nou, die McDonald's dingen zijn wel lekker, hoor.
2: Ja.
1: Ja.
2: En, maar vooral die sausen erbij.
1: Ja,
2: geen ander.
1: Ik neem zoet, zuur en barbecue saus.
2: Ja. Ik ben benieuwd wat de luisteraars neemt.
1: Oké. Okay.
2: Wat vinden ze nou de lekkere saus? Want die
1: maar Tim,
2: frietsaus en zo kan je ook kopen in de winkel. Maar
1: even, we zijn bezig met lifestyle vandaag.
2: Oh,
1: en
2: sorry.
1: McDonald's past daar niet echt bij, hoor.
2: Nee, dat klopt.
1: Oké.
2: Nieuwe muziek voor de tuiners. Hey, want ja, het ging net over bloemen. Ja, dat was minder goed nieuws. Maar ook weer goed nieuws. Want ja, je kan wel... Spoort je wel weer aan om een leuk bloemetje te kopen voor je geliefde.
1: Zeker weten.
2: Dus Luc, ja, we hebben ook een bijpassend nummer daarvoor.
1: Ja, voor iedereen die zich nu een beetje bedroefd voelt door de nieuwe regeling, laat deze je even opheppen. MUZIEK

0: aan de slag.
1: Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
3: Heerlijk. Hey, nou ja, we zullen vast wel een oplossing vinden voor deze nieuwe regeling. Want wij als Westlanders en de tuiners zijn altijd lekker ondernemend, dus het komt vast goed.
4: Lekker, man.
3: Lekker hoor. Oké, 9:15, let's go.

No Money van Galantis. En deze plaat brengt ons ook bij het einde van de Wakker Worden met Tim en Luc ochtendshow op de WOS. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben, dat je lekkerder bent opgestaan dan normaal. En ja, ik wens jullie een hele super fijne, gezonde dag. Woensdag. Oké, we gaan eruit met Titanium van David Guetta. Mocht je nou morgen een lekker plaatje willen aanvragen, ga dan even via het verhaal naar de WhatsApp en vraag hem aan.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over de kabinetsplannen. Bloemen en planten vallen vanaf 2028 onder het hoge btw-tarief. Volgens de sector worden die daardoor duurder. Ook vreest de glastuinbouw voor hogere energiekosten door nieuwe klimaatregels. De brancheorganisatie vindt de aangekondigde compensatie onvoldoende. Het OGM-raadschap van Delfland wil duizenden extra vangnetten kopen voor Amerikaanse rivierkreeften. In het voorjaar van 2027 moet op grote schaal worden begonnen met de vangst.

0: De kreeften veroorzaken schade aan sloten en planten zich snel voort. Delfland wil op ongeveer 170 locaties fuiken plaatsen, onder meer in het Westland en Midden-Delfland. Dan krijg je nog het weer. Vandaag krijgen we een wisselvallige dag. Het is nu zo'n 15 graden en er kan al wat regen vallen. Ook later op de dag blijft er kans op buien, maar tussendoor kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En in de avond blijft een bui mogelijk en koelt het af naar zo'n 14 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met

0: intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Pressure is te zien in bioscoop De Naald. In de uren voor D-Day probeert een Britse weerman de geallieerde legerleiding te overtuigen de invasie te verzetten, wetende dat een verkeerde weersvoorspelling het verlies van de oorlog kan betekenen. Op zaterdag 19 september wordt in Terheide door Cultuurmonsters en Dream Events het mini-festival Cultuurdromen georganiseerd. Met een podium, een culturele markt en diverse randactiviteiten belooft het een creatieve middag te worden. In Cinema Koningshof is de film Sjaan het Schaap, het beest van de boerderij, te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster. In De Naald is op zondag 20 september Ridder Ridder te zien, voor kids vanaf 4 jaar. Philip en Fiona willen een sprookje maken met een handleiding, een ridder en een draak, maar ze ontdekken al snel dat het veel leuker wordt als je de regels een klein beetje vergeet.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media. En wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over de kabinetsplannen. Bloemen en planten vallen vanaf 2028 onder het hoge btw-tarief. Volgens de sector worden die daardoor duurder. Ook vreest de glastuinbouw voor hogere energiekosten door nieuwe klimaatregels. De brancheorganisatie vindt de aangekondigde compensatie onvoldoende. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil duizenden extra vangnetten kopen voor Amerikaanse rivierkreeften. In het voorjaar van 2027 moet op grote schaal worden begonnen met de vangst. De kreeften veroorzaken schade aan sloten en planten zich snel voort. Delfland wil op ongeveer 170 locaties fuiken plaatsen, onder meer in het Westland en Midden-Delfland. Dan krijg je nog het weer. Vandaag krijgen we een wisselvallige dag. Het is nu zo'n 15 graden en er kan al wat regen vallen. Ook later op de dag blijft er kans op buien, maar tussendoor kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En in de avond blijft een bui mogelijk en koelt het af naar zo'n 14 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
5: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechter...

0: grootste partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Get ready for the lunch.
3: Getting ready for the lunch. En daar is hij het midden van de week, woensdagmiddag 12 uur geweest.
4: De WOS Lunch.
3: En hartelijk welkom bij de lunch.
2: Van der Kei.
3: Met muziek van Jesse Green. Dit is Nice and Slow.

0: Slow op de radio. Jesse Green was dat aan het begin van de WOS Lunch op deze woensdagmiddag 16 september. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaart.
0: En hartelijk welkom bij de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij de day after. De day after Prinsjesdag met natuurlijk alle politieke plannen voor het komend jaar. Ja, en er is ook nieuws uit onze regio wat ertussen zit. Want het kabinet houdt vast aan de verhoging van de BTW op bloemen en planten van 9 naar 21 procent. Ondanks maanden van protest vanuit Westland en de sierteeltsector is de maatregel opgenomen in het belastingplan 2027. Ja, je leest er meer over, ook wanneer het allemaal in moet gaan, op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Verder in dit programma natuurlijk niet alleen de lekkerste, de beste en de meeste muziek, maar ook de boterhammetjes die lekker gesmeerd gaan worden. Dus kom er

Thuis in jouw regio met de WOS, de Lunch Chef Special op de radio, de Speed of Light. Ja, niet alleen het laatste nieuws hier tijdens het tussen de middagmoment, maar ook zeker fijne muzikale klanken op de radio. Duiken straks iets na 12:30 de broodplank op voor het muzikale beleg voor op je boterham. Het lunchpakket ga je horen verderop in dit programma ook nog de lekkere track uit de catacombe. En natuurlijk alle andere zaken die de revue nog gaan passeren tussen nu en 14:00 vanmiddag. Met nu, muziek van Bon Jovi.

Nico en Vince, Am I Wrong, hoorde je hier bij de WOS op deze woensdagmiddag. De lekkerste van de regio, de lunch op de WOS. Lekker even aanschuiven voor een happie, een bammetje, een drankie, een beetje melk, hè. Of een glaasje Suderans koppie thee erbij. Laat het lekker even tot je komen. Kijken we ook eventjes naar het weer van vandaag. Ja, buien trekken over het land. Het is flink wat bewolking. De wind die is stevig uit het westen. En het is 17 tot 19 graden. Wel vanavond dat het aantal buien wat af gaat nemen. Dus dat is dan wel weer in het vooruitzicht. Wat ook in het vooruitzicht is Shaggy zometeen hier naar Shanna Spyro en Material Lover.

0: Shaggy bij de WOS It Wasn't Me hier op de radio tijdens de lekkerste van de regio. Met in het komend half uur nog veel meer lekkers op de radio. Het muzikale beleg voor op je boterham, dat komt eraan. Dus leg de bammetjes er maar klaar. Dat beleg is hartstikke onderweg. Net als Thorn van Natalie in Brooklyn, ja, die hoor je ook zometeen na het WOS nieuws.
1: Welke mooie klanken van toen
2: komen er uit de jukebox.
3: Je hoort het elke woensdag
1: van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks.
3: WOS Nieuws.
4: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over de kabinetsplannen. Bloemen en planten vallen vanaf 2028 onder het hoge btw-tarief. Volgens de sector worden die daardoor duurder. Ook vreest de glastuinbouw voor hogere energiekosten door nieuwe klimaatregels. De brancheorganisatie vindt de aangekondigde compensatie onvoldoende. Het OGM-raadschap van Delfland wil duizenden extra vangnetten kopen voor Amerikaanse rivierkreeften. In het voorjaar van 2027 moet op grote schaal worden begonnen met de vangst. De kreeften veroorzaken schade aan sloten en planten zich snel voort. Delfland wil op ongeveer 170 locaties fuiken plaatsen, onder meer in het Westland en Midden-Delfland. Dan krijg je nog het weer. Vandaag krijgen we een wisselvallige dag. Het is nu zo'n 15 graden en er kan al wat regen vallen. Ook later op de dag blijft er kans op buien, maar tussendoor kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige wind uit het westen tot

0: noordwesten. En in de avond blijft een bui mogelijk en koelt het af naar zo'n 14 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Thorn van Natalie Imbruglia hoorde je hier bij de WOS thuis in jouw regio.
1: Het lunchpakket.
0: En ook thuis op je boterhammen, want het muzikale beleg voor op je boterham is hier weer lekker op deze zender, hoor. Want ja, de bammetjes moeten natuurlijk even goed belegd worden. En vandaag is dat muzikaal gezien met Olivia Dean. So Easy, ook Born to Be Yours, hoor je zo meteen van Kygo en Imagine Dragons. En eerst is het Salto. Dit is Jamaican.

Het muzikale beleg voor op je boterham. Joris Solto, Kygo, Imagine Dragons. En dit was Olivia Dean. Morgen iets na 12:30. Natuurlijk weer zo'n vers lupaatje hier op deze zender. Want je weet het, DOS smeert die boterhammetjes lekker uit. Hoor, zoiets na 12:30 elke werkdag tijdens de DOS lunch. Het is de lekkerste van de regio. Hij staat voor je gedekt met Katie Tunstall straks even aan het hoofd. Suddenly I See. Maar eerst is die lekkere blauwe pluche DOS toe voor Phil Collins. Dit is Do You Remember?

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo.

0: In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hartelijk welkom, 1 uur geweest. Lekker een beetje natafelen, uitbuiken met Tom Grennan.

0: Soul van Bruno Mars was dat hier bij de WOS. Daarvoor Tom Grennan, Don't Break the Heart. 1 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf alweer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, toch wat nieuws van afgelopen 24 uur gaat over het Westlands Boksgala. Komend jaar wordt er geen nieuwe editie gehouden. Dat heeft onder meer te maken met de noodzaak van een nieuwe locatie, omdat de veiling in de Poelek plaats gaat maken voor een schoolcomplex. In 2028 moet het evenement weer volgens plan op de kalender staan. Ja, de organisatoren hebben laten weten dat de nieuwe locatie in beeld is, maar daarvoor moeten de plannen nog verder worden uitgewerkt en vergunningen moeten worden geregeld. De hele romslomp daaromheen. En dat geeft ze even een jaartje extra de tijd om dat voor elkaar te boksen. Hey, haha. Meer erover op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 13:30 een verse update van al dat andere nieuws op deze zender. Net als dit uur, Songjeu, Top Paddy en de Heartbreakers. En eerst Vanessa Paradis. Dit is Joël Le Taxi. En het hele orkest is ook weg. Nou, goedemiddag.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

0: de radio. Lekker aan de lunchtafel van de regio. Waar je natuurlijk gewoon tot 2 uur vanmiddag kunt aanschuiven. Ja. Lekker hoor. Nog eventjes een beetje na tafel, een beetje uitbuiken, een beetje keuvelen over het nieuws van vandaag. Ja, en opa's en oma's en kleinkinderen opgelet. Praatje Peet komt naar de WOS toe. Dat is een nieuw tv-programma waarin jong en oud samen op zoek gaan naar de verschillen en de overeenkomsten tussen generaties. Presentator Peet Vermeulen is daarom op zoek naar enthousiaste deelnemers die samen willen lachen, herinneringen op willen halen en willen ontdekken hoeveel ze eigenlijk van elkaars generatie weten. Ja, natuurlijk wie er alles vanaf weet is Peet zelf. Peet, leg even uit. Waar ben je eigenlijk naar op zoek binnenkort?
1: Hey, hallo allemaal. Jullie kennen mij zeker wel. Ik ben Peet. Ik krijg een nieuw programma op de televisie. En dat heet Praatje Peet. En nou ben ik op zoek naar de allerleukste opa of oma die samen met hun kleinkind bij mij op visite komen. Dan maken we een gezellig praatje en praten we over vroeger, maar ook over nu. Maar het kan natuurlijk ook andersom. Als jij nou dat kleinkind bent en jij hebt de meest fantastische opa of oma, meld je dan aan en kom bij mij aan de tafel zitten. Dan maken we er een heel gezellig feestje van. En het leuke is, ik zorg voor een kopje thee met een koekje erbij. Even aanmelden, hè? Dan zit jij straks bij mij aan de tafel.
0: Nou, dat is gezellig. Peet Vermeulen, Praatje Peet bij de WOS op televisie. Meer erover op wos.nl en de WOS-app.

0: A Night Like This van Caro Emerald hoorde je hier bij de WOS op deze woensdagmiddag. Daarvoor ook nog de klanken van The Eagles en Heartache Tonight. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in voor de lekkere trek. De muzikale parel die ons af gaat troeven en terug gaat brengen naar 1967 zometeen. Verder hoor je ook muziek van Another en 54 Ultra. Ook The Simple Minds' Don't You Forget About Me onderweg. Naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van de Kaart. De WOS.

0: Lunch. Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is

0: Ook vreest de glastuinbouw voor hogere energiekosten door nieuwe klimaatregels. De brancheorganisatie vindt de aangekondigde compensatie onvoldoende. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil duizenden extra vangnetten kopen voor Amerikaanse rivierkreeften. In het voorjaar van 2027 moet op grote schaal worden begonnen met de vangst. De kreeften veroorzaken schade aan sloten en planten zich snel voort. Delfland wil op ongeveer 170 locaties fuiken plaatsen, onder meer in het Westland en Midden-Delfland. Dan krijg je nog het weer. Vandaag krijgen we een wisselvallige dag. Het is nu zo'n 15 graden en er kan al wat regen vallen. Ook later op de dag blijft er kans op buien, maar tussendoor kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En in de avond blijft een bui mogelijk en koelt het af naar zo'n 14 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
4: WOS.

0: Weather en 54 Ultra en Talk to Me. Zo'n lekkere rammer van dit moment hier bij de WOS Lunch. En over rammers gesproken, van rammers van nu naar rammers van lang geleden.
1: De WOS Lunch. Lekkere
0: trek. De hoogste tijd voor de muzikale parel namelijk van vandaag, die oorspronkelijk al in 1964 werd uitgebracht door de Four Seasons. Bijvoorbeeld van Oh What a Night, hè? December 1963. Maar goed, het brengt ons bij de versie uit 1967. Een hitsingle van The Tremolos, afkomstig van een album Here Come The Tremolos. De single is het grootste succes waar het in bijvoorbeeld Engeland tot de koppositie leidde. En doet het ook jaren al goed in diverse hitlijsten van lang vervlogen tijden. Dus de hoogste tijd om hem hier ten beste te geven als lekkere track. Die is er van The Tremolos dus. Dit is Silence is Golden.

en Choosing Texas. Lekker met een fles Jack Daniels zo aan de linkerkant. Maar goed, de country is helemaal in een happening. En dat hoor je dan ook weer terug in de muziek van nu. Daarvoor de muziek van vroeger, The Tremolos, Silence is Golden. De lekkere track uit de jaren 60 vandaag. Morgen iets na 1:30, een vers uit de catacombe. Heb je een suggestie? Laat het maar weten. Jeroenka@weehoors.nl. De Weehoors-app kun je gebruiken. Of de tip-ons-knop via weehoors.nl. Afijn, jij vindt die weg deze kant op wel. Dan komt het allemaal dik in orde. Of stuur even een appie, dat kan tegenwoordig ook. 0174-446600. 0174-446600. Stuur een appie naar studio, dan komt het allemaal dik in orde met die lekkere track. Jimmy Cliff is dit. Hakuna Matata.

Post Malone en Circles hoorde je en daarmee zijn we er door voor vandaag. Zometeen nog veel meer muziek in jouw regio met Goldband. Manfred Mann komt eraan, Dolly Parton, Sam Smith en ook Cameron Whitcomb en Pink ga je horen zometeen hier. Net als het nieuws uit de regio, dat nieuws zie je vanavond ook om 6.

0: bij de WOS op tv en 24/7 via WOS.nl en de WOS-app. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag.
1: Tim en Luc, ja, brothers, zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van...

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over de kabinetsplannen. Bloemen en planten vallen vanaf 2028 onder het hoge btw-tarief. Volgens de sector worden die daardoor duurder. Ook vreest de glastuinbouw voor hogere energiekosten door nieuwe klimaatregels. De brancheorganisatie vindt de aangekondigde compensatie onvoldoende. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil duizenden extra vangnetten kopen voor Amerikaanse rivierkreeften. In het voorjaar van 2027 moet op grote schaal worden begonnen met de vangst. De kreeften veroorzaken schade aan sloten en planten zich snel voort. Delfland wil op ongeveer 170 locaties fuiken plaatsen, onder meer in het Westland en Midden-Delfland. Dan krijg je nog het weer. Vandaag krijgen we een wisselvallige dag. Het is nu zo'n 15 graden en er kan al wat regen vallen. Ook later op de dag blijft er kans op buien, maar tussendoor kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige wind.

0: uit het westen tot noordwesten. En in de avond blijft een bui mogelijk en koelt het af naar zo'n 14 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat het even stil voor de Van Brienoordbrug in beide richtingen. De brug is even open geweest. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Thuis.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen.

0: met takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Rijswijk in totaal 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda bij Overschie 5 minuten extra. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Ontbijten, pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In het pand aan de Nieuwlandse Dijk is nu kinderopvang gevestigd met zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het gebouw was vroeger een natuurvriendenhuis. Daarna waren er plannen voor onder meer een hotel en vakantieappartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een kinderopvang. Er komt dit najaar opnieuw een project voor jonge Westlandse zangtalenten. De deelnemers werken de komende tijd toe naar een optreden in het theater in Naaldwijk. Met het project wil de organisatie jonge zangers uit de regio een podium geven. Het optreden in het theater vormt de afsluiting van het traject. De komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn heeft volgens de politie vooralsnog niet geleid tot een ander criminaliteitsbeeld. De politie is in de omgeving van het AZC wel extra alert. Eerder deze maand rukten agenten uit na een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie. Ingrijpen bleek toen niet nodig. De politie blijft de situatie rond het AZC in de gaten houden. Dan nog het weer. Vandaag is het aardig wisselvallig. Er is af en toe ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over. Daarbij is kans op onweer. Het blijft ongeveer zo'n 18 graden. En vannacht blijft het grotendeels droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald.

0: hoogte.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden

0: gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: strandweer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: trouwens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media. En wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In het pand aan de Nieuwlandse Dijk is nu kinderopvang gevestigd met zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het gebouw was vroeger een natuurvriendenhuis. Daarna waren er plannen voor onder meer een hotel en vakantieappartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een kinderopvang. Er komt dit najaar opnieuw een project voor jonge Westlandse zangtalenten. De deelnemers werken de komende tijd toe naar een optreden in het theater in Naaldwijk. Met het project wil de organisatie jonge zangers uit de regio een podium geven. Het optreden in het theater vormt de afsluiting van het traject. De komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn heeft volgens de politie vooralsnog niet geleid tot een ander criminaliteitsbeeld. De politie is in de omgeving van het AZC wel extra alert. Eerder deze maand rukten agenten uit na een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie. Ingrijpen bleek toen niet nodig. De politie blijft de situatie rond het AZC in de gaten houden. Dan nog het weer. Vandaag is het aardig wisselvallig. Er is af en toe ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over. Daarbij is kans op onweer. Het blijft ongeveer zo'n 18 graden. En vannacht blijft het grotendeels droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassen-tunnel even...

0: afgesloten, wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland, tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven, doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis in jouw regio. WOS 87.6 FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In het pand aan de Nieuwlandse Dijk is nu kinderopvang gevestigd met zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het gebouw was vroeger een natuurvriendenhuis. Daarna waren er plannen voor onder meer een hotel en vakantieappartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een kinderopvang. Er komt dit najaar opnieuw een project voor jonge Westlandse zangtalenten. De deelnemers werken de komende tijd toe naar een optreden in het theater in Naaldwijk. Met het project wil de organisatie jonge zangers uit de regio een podium geven. Het optreden in het theater vormt de afsluiting van het traject. De komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn heeft volgens de politie vooralsnog niet geleid tot een ander criminaliteitsbeeld. De politie is in de omgeving van het AZC wel extra alert. Eerder deze maand rukten agenten uit na een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie. Ingrijpen bleek toen niet nodig. De politie blijft de situatie rond het AZC in de gaten houden. Dan nog het weer. Vandaag is het aardig wisselvallig. Er is af en toe ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over. Daarbij is kans op onweer. Het blijft ongeveer zo'n 18 graden. En vannacht blijft het grotendeels droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.
0: Je geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
3: Lekker de zomer door met de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepubliceerd.

0: gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op TOS. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In het pand aan de Nieuwlandse Dijk is nu kinderopvang gevestigd met zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het gebouw was vroeger een natuurvriendenhuis. Daarna waren er plannen voor onder meer een hotel en vakantieappartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een kinderopvang. Er komt dit najaar opnieuw een project voor jonge Westlandse zangtalenten. De deelnemers werken de komende tijd toe naar een optreden in het theater in Naaldwijk. Met het project wil de organisatie jonge zangers uit de regio een podium geven. Het optreden in het theater vormt de afsluiting van het traject. De komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn heeft volgens de politie vooralsnog niet geleid tot een ander criminaliteitsbeeld. De politie is in de omgeving van het AZC wel extra alert. Eerder deze maand rukten agenten uit na een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie. Ingrijpen bleek toen niet nodig. De politie blijft de situatie rond het AZC in de gaten houden. Dan nog het weer. Vandaag is het aardig wisselvallig. Er is af en toe ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over. Daarbij is kans op onweer. Het blijft ongeveer zo'n 18 graden. En vannacht blijft het grotendeels droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio.
3: De WOS.

Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
5: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
7: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
5: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, hier hebben ze ook genoeg koffie op bij de WOS. En niet om wakker te worden, maar om wakker te blijven.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Baks.
0: We begonnen met een plaat uit 1976. Welkom trouwens bij de Coffee Song van Osi Bisa. En Osi Bisa is een afro-rockband uit Ghana en andere Afrikaanse en Caribische landen. Osi Bisa zijn kruisende ritmes die exploderen van geluk. Maar Osi Bisa komt eigenlijk van het Fante-woord Osi Bisaba. Een soort dialect wat vooral in Ghana gesproken wordt en high life betekent. Een luxueus, opwindend en daar leven in hogere kringen. Zijn we even helemaal goed bijgepraat? Nou, niet helemaal, want Osi Bisa heeft dat nummer in 1976 gemaakt, maar 30 jaar daarvoor was de eerste, zou je niet zeggen, de titel They've Got A Lot Of Coffee In Brazil. Dat was dan de titel, maar dat werd toen gezongen door, ja, je zou het niet denken, Frank Sinatra.

0: Loopt die band? Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox. Hey joh, het is woensdagavond.
1: Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen, namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
2: Willem Baks. Willem Baks. Van 7 tot 9.

0: heerlijk, zeg. Gewoon een heerlijke beat. Als je een koptelefoon op hebt, zoals in mijn geval, dan komt die beat even wat harder aan. En die was van Avantgarde uit 1999 en Get Down. Avantgarde, ja, soldaten die voorop in een leger lopen, de voorhoede, of nieuwe experimentele en onconventionele ideeën of mensen die ze creëren, met name in de kunst. Dat zou Avantgarde betekenen. Maar het is nu de naam van de band met Jerry Ropero, een Spaanse Belg is dat, en Matthias Fiedler uit Duitsland. En die noemt zich dan als artiest DJ Maui. Ja, dan denk je, goh, wat een lekkere beat is dat toch, hè? Nou, inderdaad, maar dat is van een best wel een hele bekende plaat uit de jaren 70. En dan heb ik het over Ottawa. En ja, inderdaad, met dat D-I-S-C-O.
1: DJ's, they're in the house. We're in the house.
0: Dit hoorde je net natuurlijk.
1: You see?
0: En dit is inderdaad dat nummer. Nog even laten horen wat het...
2: Elke woensdag.
3: Als je maar kikt, als je maar kikt. Dit trillen die
0: je je me nou?
4: Willem Baks.
2: Willem Baks, de jukebox.

boodschap is overgekomen. We don't want no more, no more, no war. Dat is van Donald Todd Kennedy, Kennedy eigenlijk, met een van zijn pseudoniemen Mirage, 1985. En het komt allemaal uit de Italo-disco. Ik zeg al, de boodschap lijkt me duidelijk. Ook de boodschap af van

Dik oud. Een paar weken geleden kwam deze uit. Te veel is niet genoeg. Even samen zijn met elkaar en ontsnappen aan de bende die de wereld momenteel is. Nou, hebben we toch best wel een geste gemaakt in de richting van hoe zouden we het goed kunnen doen in dat hele gebeuren. Ik heb even nog iets van de Nice Ones, lijken me leuk. Maar nog even terug in de tijd, en dat is ook echt wel leuk. Sandy Shaw, ken je die nog wel? Die won ooit eens het Songfestival, het Eurovisie Songfestival, op

leuke platen uit 2023 die ik een keertje opgenomen heb. En dat heb ik in een groepje gegooid, The Nice Ones. Waarschijnlijk nergens een hit geworden, maar leuk genoeg om even te laten horen. Dit was Anna met drie N'en. I wish someone has told me. Oh, ik wou dat iemand me dat verteld had. Dat zou kunnen voor de plaat van Sandy Shaw die ervoor hoort. White is white. Ja, als ik het zo zeg, dan zou je zeggen wit is wit. Als je kijkt hoe het geschreven is white, dan is het gewicht is gewicht. Dat denk je dan. Maar het gaat over iets heel anders. Het gaat namelijk over de hippiecultuur. En beïnvloed is het lied over eigenlijk het Britse eiland Wight, waar toentertijd een festival, de Island of Wight, werd gehouden. En dat schrijven met W-I-G-H-T. Het eiland Wight. Maar het schijnt dat Sandy Shaw een Engelse vertaling heeft gemaakt op een plaat die normaliter Engels-Frans is. En die werd ietsje eerder gemaakt door Michel Delpech.

0: Dat wordt bijna zo'n songfestivalachtig gebeuren als ik het zo hoor. Maar oh, je hoort ook nog even dat hij het over Donovan hebt en over Bob Dylan. Maar ja, die waren toen in 1969, ja, zeggen de hype, hè, van dat hele gebeuren. Wat ook een hype is, en dat komt elke week langs, en ik hoor ze alweer denken van, oh,
1: een knallende knijter.
0: Ja, wat is die knallende knijter dan? Dan laat ik hem maar even snel horen, hè.
2: Isau USO Pretty Lorfas Lit Up The City Two Worlds Kamen Together. The Memory Stays For Evermore. SO Different Your Fashion. You Weren The Man Attraction. Het Turn ING in Wonder.
0: Ja, mag je even over nadenken. We hebben nog nieuws. Weer en verkeer. En dan is op de WWS 876 FM en de kabel in de livestream van de WWS dit programma alweer te horen.
3: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In het pand aan de Nieuwlandse Dijk is nu kinderopvang gevestigd met zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het gebouw was vroeger een natuurvriendenhuis. Daarna waren er plannen voor onder meer een hotel en vakantieappartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een kinderopvang. Er komt dit najaar opnieuw een project voor jonge Westlandse zangtalenten. De deelnemers werken de komende tijd toe naar een optreden in het theater in Naaldwijk. Met het project wil de organisatie jonge zangers uit de regio een podium geven. Het optreden in het theater vormt de afsluiting van het traject. De komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn heeft volgens de politie vooralsnog niet geleid tot een ander criminaliteitsbeeld. De politie is in de omgeving van het AZC wel extra alert. Eerder deze maand rukten agenten uit na een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie. Ingrijpen bleek toen niet nodig. De politie blijft de situatie rond het AZC in de gaten houden. Dan nog het weer. Vandaag is het aardig wisselvallig. Er is af en toe ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over. Daarbij is kans op onweer. Het blijft ongeveer zo'n 18 graden.

En vannacht blijft het grotendeels droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Fijne dag nog.

grappig is, meestal zeg je wel eens het is bijna weekend, maar deze band heet Almost Monday en het nummer heet French Kiss. In die popband uit San Diego en die wil ontsnappen. Het najagen van de vrijheid van het gouden uur. En de ontsnapping herhaalt zich en stopt voordat hij tot een oplossing komt. Dus het lijkt het echte leven wel. Julio Iglesias en Guillermo Mucho. En dat was 1979 dat deze plaat uitkwam. De componist was Gonzalo Roig uit 1911. En ook in 1911 als eerste gezongen door Mario Menendez. En als Serenata Cubana. Toen heet het nog zo. En het werd gezongen in een conservatorium in Havana, in Cuba. Nummer werd eigenlijk niet zo goed ontvangen. En er zijn ook geen opnames van. In 1921 heet het nummer dus opeens Quiereme Mucho en werd het door González Rioj verkocht voor 5 Cubaanse pesos aan de muziekwinkel Viuda da Carrera. En de eerste opnames die werd gemaakt door Tita Schipa en dat was in 1923.

0: Mooi hè, je hoort het kraken gewoon van de platenspeler. Dat was dus de eerste opname die je hoorde. Deze opname heb je al eerder gehoord.
1: Knallende knijter. Knallende knijter.
0: En dan herhalen we gewoon even de tekst nog. En dan mag jij gaan raden welke plaat dat is die ik straks ga draaien.
2: I saw you so pretty. Your fuss lit up the city. Two worlds came together. The memory stays forevermore. So different your fashion. You were the main attraction. Het turn ing in wonder.
0: Nou, heb je even geduld? Want we gaan even gezellig alleen wezen. Ja, moet je ook van houden, hè?

0: Dus dat je nog een beetje in de buurt bij deze...
1: Knallende knijter. Knallende knijter.
0: Dat was van Tennessee. Oma Sasua. Maar, als ik het zo zeg, dan kom je er niet achter. Daarom noemden ze het ook maar Feel the Love. Het nummer was in 1983 best wel een grote hit. Een knallende knijter vandaag. Was heel even de bijna oorspronkelijke bezetting van de band bij elkaar. Want Cotton and Cream, die verzorgde de videoclip. Maar deden niet mee op het nummer zelf. En de voorrol Hollis P. Monroe, I'm Lonely. En het is maar één sample. In 1999 kwam deze plaat uit en je zou het niet zeggen. Het is een sample van... Toen heette die Terence Trent D'Arby. Nu heet die Sananda Maitreya. En het nummer heet... And I Need You Tonight. Ja. With Someone Tonight. Oké, klinkt zo, hè.

zou toch zeggen dat ze van Engelse afkomst zijn als je Sir Douglas Quintet heet, maar het is een Amerikaanse Tex-Mex, Texas-Mexico-band. En die heeft het over een plaatje in Californië en of Mendoza in Argentinië. Mendocino. Florida en The Whistle. Toen de tijd werd hij wel verschillend ontvangen door popcritici. Het fluitje is wel catchy, maar de tekst en de zang voelden ze niet zo goed. Toch werd het wel zijn grootste hit. Ha, so be it. En dat is ook smakenverschil. En zo hoort het. Nog een uurtje te gaan? Zeker wel. We hebben leuke muziek. Ja, ik vind het altijd van wel en veelzijdig. Bijvoorbeeld het volgende.

0: zetten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
5: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
4: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, eigenlijk is het nummer al voorbij, hè. Wayne, Wade en Lady, welkom bij het tweede gedeelte van de Duke's Box in het tot aan 9 uur. Dit was Wayne, Wade en die had in 1983 echt een gigantische hit met deze plaat. Maar daarvoor was het Kenny Rogers, die met dezelfde plaat ook een hit had.

0: lady. For so many years I thought I'd never find you.
1: Maar dan denk je, ja, het is eigenlijk niet helemaal de stijl van Kenny Rogers. Het werd ook geschreven door Lionel Richie. En uiteraard heeft hij daar ook een versie.

Maar duidelijk was wel dat eigenlijk de Wayne Wade versie het beste eigenlijk ja, ooit is geworden in 1983 qua hit. Dus Wayne Wade, eendagsvlieg zou je het kunnen noemen. Daarvoor had je Sophia Stel en I Do. Een Canadese die een mix hanteert dus van trip-hop en hyperpop, wat het ook is. Waarschijnlijk wat je gehoord hebt net. En in dit nummer een pulserende beat met een dromige sfeer qua song. Een nummer blijft gelukkig een beetje klein en tegenstrijdigheid in haar muziek maakt het nummer verslavend. En het is ook de stijl van Sophia Stel. Begonnen met Beckman Turner en Overdrive en Looking Out for Number One. Ja, je bereikt alleen iets als je naar de top streeft. Dan kan dat deze band het laat hier al een beetje horen waar ze later naartoe zouden gaan qua muziekgenre, de jazz. En nu een muziekgenre dat totaal niet op een van deze drie lijkt.

0: Ja, door zijn eigen fouten heeft hij dus ruzie met een goede vriend tijdens een moeilijke periode in zijn leven. Met Corby, het nummer Brother. Maar de vriendschap loopt wel stuk, waardoor hij best wel diepe spijt krijgt vandaar dit nummer. Hani ervoor. En Hani is een Koeweitse Amerikaanse platenproducer en mixer. Hij bewerkte songs van Michael Jackson en Alicia Keys. In totaal zo honderden remixen totdat hij zijn eigen label begon. En dit was Baby Wants to Ride. Maar dat is toevallig een plaat die in 1986 uit de houseperiode ontstond via Frankie Knuckles en Jamie Principle.
1: Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
2: Jamie.

echte house sound uit de jaren 80. Hij maakte Jamie Principal, die andere, naast Frankie Knuckles, nog een eigen versie. Maar dat is overkill. We gaan even iets anders overkillen. Eigenlijk een artieste die echt heel veel leuke hits had. Alleen er was altijd een ander die een hit ermee had. En uitgerekend met een cover, dankzij haar producent, heeft ze een hit.

Ja, echt in de categorie pure pech. Drie platen breng je uit en die worden door andere artiesten een grote hit. En dan had je Chip Taylor, wat ik al zei, haar producer. Die zegt, nou, dan mag jij wel een nummer van mij kofferen. Nou, dat klonk zo. Chip, de originele.

0: lijkt me echt een nummer voor zondag.
1: Het muziekparadijs. Easy Listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: En daar hebben we ook het nieuws.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In het pand aan de Nieuwlandse Dijk is nu kinderopvang gevestigd met zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het gebouw was vroeger een natuurvriendenhuis. Daarna waren er plannen voor onder meer een hotel en vakantieappartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een kinderopvang. Er komt dit najaar opnieuw een project voor jonge Westlandse zangtalenten. De deelnemers werken de komende tijd toe naar een optreden in het theater in Naaldwijk. Met het project wil de organisatie jonge zangers uit de regio een podium geven. Het optreden in het theater vormt de afsluiting van het traject. De komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn heeft volgens de politie vooralsnog niet geleid tot een ander criminaliteitsbeeld. De politie is in de omgeving van het AZC wel extra alert. Eerder deze maand rukten agenten uit na een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie. Ingrijpen bleek toen niet nodig. De politie blijft de situatie rond het AZC in de gaten houden. Dan nog het weer. Vandaag is het aardig wisselvallig. Er is af en toe ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over. Daarbij is kans op onweer. Het blijft ongeveer zo'n 18 graden. En vannacht blijft het grotendeels droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

Ja, wilt u nog wat zeggen? Je hoort hem nog ademhalen, maar Cage the Elephant. Zo heet de band. En Dying in Reverse. Er was iemand met een verstandelijke beperking die na een optreden van de band de leadzanger Matt Schultz omhelsde en bleef maar roepen: je moet de olifant in een kooi stoppen. En dat betekent Cage the Elephant. Of het nou een grap was van de band, dat weten we niet. Het verhaal komt meerdere keren voor in de media door de jaren heen. Dus moet je ergens wel gaan stellen dat het misschien wel waar is. Ja, The Four, The Killers en Runaway. En dan hebben we het eerst even over iemand anders. Want Bennett Sumner van New Order wilde een stel acteurs laten spelen in hun videoclip. Want ze vonden zichzelf een beetje eruit, dus oud uitzien. En dat nummer heette dan Crystal en dat kwam uit in 2001. Is toevallig Brandon Flowers die de clip bekijkt. En hij wilde net een nieuwe band oprichten in Las Vegas. Na het zien van de clip. Ja, oké. Okay. Dan is het niet zo moeilijk, want op het drumstel staat met koeienletters The Killers. Nou, dat is niet zo moeilijk. Even een klein stukje dan van die orde dan. En dat nummer, Crystal. Dat kan wel even, joh. Eventjes.

Ja, dat was dan een Italo-electro-disco-groep uit de jaren 80-83. De International Music System, verkort naar IMS en Nonline. Een band met Rebecca McLean, Paul Limoni en George Stefani. En ze hebben ook wel gezongen nummers, hoor. Dit was een beetje, zeg maar, hoe electropop kan klinken. Electropop. Het was eigenlijk te vroeg, maar dat is als je enthousiast bent. Dan kan ik nog even iets vertellen over Joseph Arrington Jr. En die staat meer bekend om zijn feten met James Brown. Ze zaten allebei in bij hetzelfde label. En hij perfectioneerde zijn danspassen en microfoontrucs met de standaard en dergelijke, waarbij men later beweerde dat James Brown dit had afgekeken van Tex. De heren daagden elkaar uit, wat best wel escaleerde. Zelfs schietpartijen waarbij 7 mensen werden neergeschoten. Nou ga ik niet schieten, ik schiet alleen een nummer uit van 1976 van Joe Tex en Have You Ever...

Basement Jacks en de Red Alert, 1999. En in dit nummer hoor je de zangeres Blue James. Ze heet ook wel Belinda James. De Basement Jacks. En dat had ik een paar weken geleden al verteld. Dat was een club waar eigenlijk Felix Buxton en Simon Radcliffe werkten. En ze werkten zeker met deze plaat aan wat... samples. Want wat hoor je eigenlijk in de plaat van de Red Alert? Bijvoorbeeld Locksmith, Far Beyond. Je kan het ook wel de Chinese Funk Song.

Ja, ik laat altijd een stukje van de band horen, want dan hoor je wel het verschil. Want het is zo duidelijk dat deze sample gebruikt is. Maar, dat zou je niet denken. Als ik zeg Mary Moder, Dorothy Compton, Pinto Colvick, Billy Bletcher, dan denk je geen idee, maar dan moet je naar 1933. En dan kom je bij een tekenfilm uit van Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Yeah.

0: Ja, je weet wel wat daarna gebeurt. Dan hadden we nog één sampletje. En er is er nog wel eentje, ja, bijna niet. Van de Fugees en Sly and Robbie. En Fugee La uit 1995. Ja, dat is één kreet. Dat heet kretologie.
1: Call Mr. Martin. Tell him to build a coffin.
0: Ja, zo makkelijk was dat. Zo kort en krachtig. En nou hoorde je de hele sample, dus dat is prima. Dan heb ik nog een plaat. Die ken je misschien alleen maar als het kerst is. Zo'n beetje deze.
2: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: Ja, en dan komen we bij José Feliciano. En de Puerto Ricaan die is inderdaad rond de kerst te horen met dit dus Feliz Navidad. Maar door glaucoom, dat is iets uit het verleden, geboren blinde zanger. Want daardoor is hij blind geworden, heeft hij nog veel meer nummers gemaakt. En zelfs hele mooie songs. Waaronder een nummer over regen, maar dan heel romantisch. Komt dat even toevallig uit als we buiten kijken en denken, ja, de rainen. Volgende week hoop ik hier weer te zitten en je weer te vermaken met de jukebox van 7 tot 9 op de WOS 876, op de FM en de kabel. En uiteraard kan je de WOS-app downloaden en dan vind je een live gebeuren en dan heb je de livestream, kan alles volgen. Maar hoor nu even Feliciano, 1969, schitterend mooie plaats, ik zei het al eerder, van Rain.

0: Dit is de Jukebox met Willem Bax.
1: Wat is dit voor een knoppie?
2: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
0: Lekkere muziek.
2: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste.

0: klinkt zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Door al Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
4: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
3: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
5: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
3: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
3: Daarom had Trump...

Nieuwe voorzitter aangesteld bij de Centrale Bank, maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 6.

1946. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

geniet lekkerder van de zomer. Met de hits van de WOS. WOS.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.